van 1953 tot 1961 was hij VN-secretaris-generaal en leefde van 1905 tot 1961. Odag Hammarskjöld Nikahai Azadike Barmiaroki. Vrijheid van angst zou een samenvatting van de hele filosofie van de mensenrechten kunnen zijn. En de laatste van vanavond, Kahe Malcolm de Chazal. Hij was een Mauritiaans, Franstalig schrijver en schilder. Leefde van 1902 tot 1981. O Malcolm de Chazal Nikahe Azadike Barme Yaroki. De vrijheid om zichzelf te zijn is de hoogste vorm van rechtvaardigheid jegens de anderen. Ja, wat. Tomare peripreesh rotaan, abhi aap kuch kahaute udaharan suna. Jo azadi chutkara vrijheid ke bare mein jata hai. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over vrijheid gaan. Yeyasha umi lekerin batoko mein aap sabhi ko sunaya ki kuch na kuch seekh to hamesha in baaton se hum log seekhenge. तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. एक अति सुंदर बयान आप सुनेंगे. किस्मत जो पिलाए हमको ऐड फिल्म लड़का लड़की क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल. वंस अगेन आशा भोसले जी मदन मोहन जी के साज पर.

Bye bye. Love you all from the bottom of my heart. And hats off to all of you. Our full team ki taraf se tehdil se dhanyawad voor het luisteren.

Nachung Gao uit de film Bairag 1976. Kalyanji Anandjike Sajper Ravi Sabjor Latajike Awasumi. Het is een erbijaan aap Sne. Lekhak Anand Bakshi ke Alf.

Engels schrijver en leefde van 1874 tot 1936. Oh, Gilbert Kaitnik Hahe Azadike Barimearuki. Er zijn maar drie dingen in de wereld die vrouwen niet begrijpen. En dat zijn vrijheid, gelijkheid en broederschap. Agamekaisri George W. Bush. Hij was de 43ste Amerikaanse president, geboren 1946. George W. Bush, Nikahai Azadikibarime Yaruki. Het verstandigste gebruik van de Amerikaanse kracht is om de vrijheid te bevorderen. Fauven Narguez. Hij was een Frans filosoof en leefde van 1715 tot 1747. Heel kort geleefd, hè? Fauven Narguez, Nikahai Azadikibarime Yaruki. Rede en vrijheid zijn onverenigbaar met zwakte. François Cavanna, hij was een Frans journalist en schrijver, leefde van 1923 tot 2014. François Cavanna, Nikahai Azadikibarime Yaruki. Vrijheid is alles doen wat de lengte van de ketting toelaat. En de laatste van vandaag, Kahesri Paul Ernst. Hij was een Duits schrijver en leefde van 1866 tot 1933. O François Kavanani Kahai Azadike Barimiaruki. Vrijheid is niet iets dat voortkomt uit relaties. Het zit in de mensen. Hij die vrij wil zijn, is vrij. Om hier aanvertoon ik een kahoute, een udaharen, suna jo azadi, vrijheid ke bare me jata hai. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over de vrijheid gingen. Ja, shomi lekker in batu komea, surtaan ko shunaya, ki in batu se kuch na kuch to hum log jarur sikhe honge na. प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं गीत और गजल ओटिस गोल्ड संगीतकार का दास्ता नामक कार्यक्रम स्पेशल चल रहा है महान फनकार संगीतकार द ग्रेट मदन मोहन जी के कुछ नगमे आप सुन रहे हैं दुनिया करे सवाल फ्रॉम द मूवी बहू बेगम 1967 महान लेखक शाहिर लुधियानवी के अल्फाजे लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज और मदन मोहन जी का संगीत

na een bepaalde leeftijd worden de dingen van die leeftijd een leven lang herinnerd, maar die leeftijd keert nooit meer terug.

0: जॉय विल्कंस की आवाज़ में हमने सुने ये सुंदर सा केती कोती के बारे में। दो वाचिकान खावारी वेल फिर हैत गलैक एन हत फर्स्किल निमान कान खुद क्यूरें खेफन वात फॉर वात आल खुद इस यो स्टेम एन यो लेफन। Nu wij zelf aan den lijve hebben ondervonden wat het betekent om vrij te zijn, zijn wij dankbaar om de afschaffing van een onmenselijke systeem. Maar laat ons niet weglopen van onze verantwoordelijkheid om elk vorm van verkapte slavernij aan banden te leggen.
1: Een pijnlijk verleden in, als het gaat om Nederland.
2: 300 jaar lang is Nederland de baas in Suriname.
3: We want freedom! We want freedom!
2: En dat begint met oorlog, slavernij en uiteindelijk controle over alles.
4: Pas als we onafhankelijk zijn, dan kunnen we onze eigen zaken gaan regelen.
2: Maar na protest en strijd komt het land los van Nederland. Dit jaar precies 50 jaar geleden. In deze video leggen we je uit hoe dat is gegaan. Wat Nederland ermee te maken heeft.
5: Als je Surinaams ging praten, kreeg je klappen.
6: Ja, klappen, als je niet oppast, kreeg je piepers in je mond.
2: En hoe deze geschiedenis nog altijd impact heeft op jongeren hier.
7: Alles wat van hun is afgepakt en wat ze eigenlijk nog terug willen hebben,
8: doet ons denk ik toch wel een beetje pijn.
2: In de serie Rewind bespreken we geschiedenisonderwerpen die een link hebben met Nederland. Oké, we beginnen even hier, bij NOS Stories. Want ik zit hier met een groep jongeren die allemaal Surinaamse roots hebben. Hey!
9: Hoi!
2: En dat kan van alles zijn.
10: Mijn vader is volledig Hindoestaans en mijn moeder is een mix van een heleboel dingen. Portugees, Indo, inheems.
11: Ik ben vol van het binnenland, vol Maron dus. Ik ben half Suramakaans, half Alkaan.
12: Mijn ouders zijn geboren in Suriname als Javanen en zijn naar Nederland gereisd.
13: Ik ben Creools en inheems.
2: Je hoort het al, Suriname is echt een mix van culturen. Om te begrijpen hoe dat is gekomen, duiken we eerst even de geschiedenis in. Disclaimer, we kunnen niet alles in een video uitleggen. We staan daarom stil bij de belangrijkste momenten. We beginnen in de 17e eeuw. In Suriname, een land in Zuid-Amerika dat hier meer dan 7000 kilometer vandaan ligt. Het is 4 keer zo groot als Nederland en bestaat bijna volledig uit tropisch regenwoud. In 1667 veroveren de Nederlanders Suriname. Het wordt hun kolonie, oftewel ze claimen het land en worden er de baas. Er wonen alleen al mensen en dus beginnen ze een bloedige oorlog met de oorspronkelijke bewoners. Velen van hen worden vermoord, anderen vluchten het regenwoud in. Nederland wil met de kolonie vooral rijk worden.

0: afgeschaft in 1863. Al moeten de tot slaafgemaakten daarna nog 10 jaar verplicht doorwerken. Mijn collega Ryan ging langs bij zijn oma en haar vriendinnen, die allemaal zijn opgegroeid in Suriname.
1: Hey.
2: Hallo oma.
1: Hi Ryan.
2: Hallo, hallo.
1: Hoe gaat ie?
3: Goed met u.
1: Ja, heel goed. Wees welkom.
2: Hoi.
1: Dit is mijn clubje. Dit is Eline, Lucia, oma Alibux en Anita. Ik heb eigenlijk in mijn jeugd niets over slavernij gehoord.
4: Dat kan komen omdat mijn oma behoort tot de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Toen nog Indianen genoemd. Uiteindelijk zijn die niet tot slaaf gemaakt.
1: Ze waren naar de bossen gevlucht. En vandaar dat de Indianen ook in de bossen wonen. Hè?
2: Wat zijn de verhalen die u hoorde over die slavernij?
5: Pijn. Want dat leerden mijn grootouders ons ook. De pijn moet je kunnen verdragen.
6: Ik had geen verstand van de slavernij, maar ik zag dat mijn overgrootmoeder wel wat had.
2: Waar zag u dat aan?
6: Hoe ze eruit zag en hoe ze was. Ze was onderdanig, je zag het gewoon.
2: Ja.
6: Je zag het gewoon.
2: Hoe vond u dat om te zien?
6: Ik vond het vreselijk.
0: Na de afschaffing van de slavernij wil Nederland geld blijven verdienen met de plantages in Suriname. Ze gaan daarom op zoek naar zo goedkoop mogelijke werknemers. Mensen uit China, het huidige India en het Indonesische eiland Java vertrekken naar Suriname met de hoop op een betere toekomst. Alleen, het leven is er heel anders dan hen is beloofd. Ze krijgen betaald, maar de werkomstandigheden zijn nog steeds heel slecht. Ze maken lange dagen en wie niet doet wat de plantagebaas wil, krijgt straf. Nederland haalt dus vanuit allerlei delen in de wereld mensen naar Suriname. Daardoor wonen er ook nu nog verschillende groepen mensen. Iedere groep met hun eigen geloof, cultuur en taal.
7: Want Anu, wat is dan typisch jouw cultuur?
8: Volgens mij kent iedereen wel de roti.
9: Ja.
8: Dat is typisch in de staans.
10: Maar als mensen mij zien, denken ze gaan lekker aan nasi. Dat zo zeggen.
7: Waarom?
10: Ja, Creole.
7: Zeg maar. Is er één Surinaamse cultuur, zouden jullie zeggen?
11: Ik denk dat het eigenlijk allemaal een beetje samenkomt.
10: Ja,
9: ja, ik denk dat het een mix is en dat het daarom allemaal bij elkaar komt.
10: Ja, klopt.
7: En als jullie elkaar dus bijvoorbeeld op straat zouden zien, is het dan allemaal van, oh, dat is ook een Surinamer. Mm. Ken je dat bij elkaar? En jij zegt,
10: Stel je voor, je ziet een Chinees buiten en dan denk je van, het is een pure Chinees. Maar dan opeens blijkt dat ze gewoon ook gewoon Surinaamse woorden in hun taal hebben.
11: En als ik zeg van, ja, ik ben Javaans, dan vragen ze, oh, wat is dat?
8: Een heleboel culturen, maar we zijn gewoon allemaal Surinamer en dat is gewoon heel fijn.
0: Maar oké, even terug naar de geschiedenis. Tussen al die verschillende groepen in Suriname wordt Stranantongo gesproken, de Surinaamse taal. Maar de officiële taal in de kolonie, dat is Nederlands. Net als veel andere dingen trouwens. Nederlanders hebben de belangrijkste banen, de producten in de supermarkt zijn Nederlands en ook op school leren de leerlingen niet de Surinaamse, maar de Nederlandse geschiedenis. En de grote beslissingen, je raadt het al, die worden in Nederland genomen. Alles wat Nederlands is, wordt als beter gezien. En deze jongeren merken dat ook nu nog, bij het spreken van de Surinaamse taal.
11: Op school, vroeger, als je die woorden gebruikte, dan het wordt echt gezien als een lage taal, straattaal, toch?
8: Ik merk ook heel vaak dat bijvoorbeeld iemand komt naar me toe en zegt vaka of fawaka. Het is leuk dat je dat dan terughoort en dat je dan denkt van, oh, dit ken ik. Maar dan is het wel jammer dat ze dan gewoon niet weten waar het vandaan komt.
2: Hoe vond u dat Nederland de baas was?
6: Nee, ze weet niet beter, dus je bent blij dat je geboren bent.
5: Toen wij in Suriname woonden, moesten we de taal, Nederlandse taal, spreken. Hè? Dat was verplicht.
12: Surinaams leerde je niet, nee. Dat kende je al van huis uit.
5: Maar we hebben vooruitgang van, want hier kunnen we ons
2: goed verstaanbaar maken. Ja, iedereen thuis, die hoort jullie gewoon. Kijk eens.
5: Ja.
6: Als je toch geen Surinaams praat, kreeg je klappen in je mond.
2: Ja? Als je Surinaams ging praten, kreeg je klappen?
6: Klappen, als je niet oppast, kreeg je piepers in je mond. Elke ochtend vlaggenparade. Dan wordt de Nederlandse vlag geheven.
5: Ja.
6: Komen alle schoolkinderen eerbiedig. Niks hoor je, iedereen. Met de houding, ga je die vlag naar boven, moet je kijken naar boven. En daarna ga je zingen.
2: Volkslied?
6: Ja.
2: Of volkslied?
6: Nederlands.
2: Ja.
0: Vanaf 1930 spreken steeds meer mensen zich hier tegenuit. Er zijn protesten. En er wordt geschreven over hoe mensen kunnen opkomen voor hun rechten. Nederland treedt daar hard tegenop. Wie kritiek heeft, krijgt straf. In de jaren 40 levert bauxiet veel geld op in Suriname. Een belangrijke grondstof tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het maken van oorlogsvliegtuigen. Er komen meer mensen aan een baan en het gaat goed met de economie. Suriname wil zelf bepalen wat er met

0: geld gebeurt en dus eigen beslissingen nemen. In 1954 komt er daarom een tussenoplossing. Geen volledige onafhankelijkheid voor Suriname, maar een zelfstandig land binnen het Nederlandse Koninkrijk. Het land krijgt eigen verkiezingen en een eigen regering, maar mag over veel zaken nog steeds niet zelf beslissen. Nederland blijft de baas. Sommige Surinamers blijven daarom strijden voor echte onafhankelijkheid. Onder andere in 1971, tijdens een protest in Suriname. Ze willen vrij zijn, free. De opa van Anu was erbij.
1: Een van hen, de leraar Chin Afung, secretaris van de SSU, noemde het
2: het van de... Mijn opa is echt een inspiratiebron voor mij geweest in het dagelijks leven. Hij was echt een man die echt vocht voor zijn land. En was een keer in de cel gezeten dat hij een spotprent had gemaakt waar de toenmalige leider niet zo blij mee was. Laatst kwam mijn moeder naar me toe en zei ze, omdat je zoveel bezig bent met dichten, heb ik hier iets voor je. En het was een dichtbundel. Ik wist helemaal niet dat mijn opa ook een dichter was. Het ging echt heel erg over Suriname en over zijn vrijheid. De spiegel van mijn volk wil ik zijn. En schipperen, vechten, sterven. Het is heel kort, maar omdat ze zo kort zijn, zijn ze heel krachtig.
0: Ook onder Surinamers in Nederland groeit het verzet.
3: Suriname vrij! Suriname vrij!
4: Een totale onafhankelijkheid, dat willen we hebben.
0: 2 jaar later, in 1973, zijn er verkiezingen. De Afro-Surinaamse Henk Alron wint en wordt premier. Hij is voor onafhankelijk Suriname.
5: Op geen later tijdstip dan ultimo 1975.
0: Maar niet iedereen is het daarmee eens. Sommige bevolkingsgroepen vinden dat er te weinig rekening met ze wordt gehouden. En anderen zijn weer bang dat het land er nog niet klaar voor is.
6: Wij zijn hier in dit land nog steeds niet volledig één natie.
0: Het leidt tot onrust en er zijn demonstraties tegen de onafhankelijkheid.
7: 5 huizen werden totaal verwoest. 5 anderen liepen zware brandschade op.
8: Nou, aan de ene kant had ik gehoopt dat Nederland Suriname zou behouden. Weet je, want Suriname was nog niet klaar om of onafhankelijk te zijn. Suriname is eigenlijk in een diep gat gevallen.
9: Want als we die onafhankelijkheid nemen, dan moet je toch een afspraak met Nederland maken. Zeg maar, kijk, we willen wel onafhankelijk, maar kan je ons zoveel jaren nog helpen?
10: Ja,
9: de infrastructuur, met dit of met dat of met zo, maar dat is niet gebeurd.
11: Vindt iemand aan tafel het wel goed dat Suriname op dat moment onafhankelijk is geworden?
12: Ik vond het goed in die zin. Suriname, laat Suriname een beetje onafhankelijk zijn. Ja. Laat ze struggelen, laat ze vechten. Hier hebben we toch ook gestruggeld. Hier moest je vechten om te overleven.
8: Ja.
12: Dus laat ze het ook doen.
0: Maar hoe werd er gekeken naar de onafhankelijkheid vanuit de inheemse bevolking, de oorspronkelijke bewoners?
13: Ze herdenken niet vrijheid, maar ze herdenken aan alles wat van hun is afgepakt en wat ze eigenlijk nog terug willen hebben.
0: Door de onzekere tijd in het land vertrekken veel Surinamers naar Nederland. En niet iedereen wordt warm ontvangen.
14: U kunt niet wonen in Amsterdam. U kunt niet wonen in Den Haag. Niet wonen in Rotterdam. En niet wonen in Utrecht. Die plaatsen zitten mutvol.
0: De Nederlandse premier op dat moment, Joop den Uyl, steunt de onafhankelijkheid van Suriname. Het koloniale systeem is niet meer van deze tijd, vindt hij.
15: En Nederland moet de vingers afhouden van bemoeienis intern met Surinaamse zaken.
0: Maar wat ook meespeelt, Suriname kost inmiddels meer dan dat het oplevert. Er gaat veel geld naartoe. Daarnaast hebben Surinamers ook een Nederlands paspoort en reizen ze hier makkelijk naartoe voor werk, studie of zorg. Nederland wil dat niet meer en hoopt dat de onafhankelijkheid dat kan stoppen. Na flink onderhandelen komt er een deal.
1: Het topoverleg over de komende onafhankelijkheid van Suriname.
0: Suriname krijgt 3,5 miljard gulden van Nederland. Wel moet een deel van dat geld naar Nederlandse bedrijven toe. Ook al zijn er in het land verschillende meningen over die onafhankelijkheid.
16: Kabinet Aaron houdt zijn woord. 25 november onafhankelijk.
0: Ja! Besluiten zijn politieke tegenstanders toch ook akkoord te gaan. En zo wordt Suriname op 25 november 1975 een onafhankelijk land. De oude vlag met 5 sterren die voor meerdere bevolkingsgroepen stond, wordt vervangen door deze met 1 ster. Om te laten zien, we zijn samen 1 volk.
1: Tegen middernacht beginnen in het stadion van de Surinaamse hoofdstad de feestelijkheden. Een spontaan volksfeest barst los.
0: Na 300 jaar koloniale onderdrukking kan de opbouw van het nieuwe Suriname beginnen. Makkelijk is het niet, want er is weinig politieke en economische ervaring. Er volgen opnieuw onzekere en onrustige tijden. Maar Suriname is vrij. En 25 november wordt een belangrijke nationale feestdag. Srevidensi Day. Vieren jullie deze dag?
13: Het ligt vooral aan hoe je ermee bent opgegroeid en hoeveel je ervan hebt gehoord.
10: Als je weet wat de geschiedenis is van Suriname, dan... Ja, daar verdient het eigenlijk wel een viering, snap je?
17: Maar het wordt niet echt verteld in geschiedenisboeken. En dat kan wel wat meer, vind ik.
18: Ze zijn nog steeds niet eerlijk eigenlijk over wat er allemaal gebeurd is.
0: Maar wat vinden jullie ervan dat Suriname zo gemixt is?
10: Ik vind het mooi. Ja. Ik vind het mooi hoe alles zo bijeen is geworden. Uiteindelijk zijn we allemaal één cultuur.
0: Je weet nu hoe Suriname loskomt van Nederland en hoe dat nog impact heeft op jongeren hier. Want ook al is Suriname onafhankelijk, free, de gedeelde geschiedenis blijft.
8: Ik vind het heel bijzonder dat je mij hebt uitgekozen om 50 jaar onafhankelijkheid
11: te bespreken
8: en te vereeuwigen.

geketend en gevangen. Geketend en gevangen. Zijn greep op ons was verpletterend. Zijn greep strekte over zeeën naar ons toe. Wij wandelden ons in een lege toekomst. Zweepslagen zo hard en gedachten zo diep. Afgesloten in een kleine ruimte, omringd door de zee, geketend en gevangen, ver van huis. De waanzin die zich elke ochtend weer afspeelt. Onze verlangen naar vrijheid steeds sterker. Wij verblind door woede en wonden. Dit is

0: Nederland heeft al heel lang een sterke band met Suriname en het Caribisch gebied. Maar het begin van die relatie was niet bepaald positief. Dit is het slavernijmonument. Daarachter zie je tot slaaf gemaakte mensen die aan elkaar vastgeketend zijn. En hiervoor iemand die vrij is, zonder ketenen. Kitty Kotti betekent in de Surinaamse taal Stranang Tongel gebroken ketenen. En Kitty Kotti is de dag waarop we slavernij herdenken en vieren dat die is afgeschaft. Maar wat is slavernij? Slavernij betekent dat de ene mens eigendom is van de ander. En tijdens de slavernij werden mensen gekocht en verkocht op een markt alsof ze spullen waren in plaats van mensen. De eigenaar vond dan, ik heb jou gekocht, jij bent van mij en je moet alles doen wat ik zeg. Maar waarom deden mensen dat? In de 17e eeuw werden Nederlanders de baas in landen hier ver vandaan, zoals Indonesië, Curaçao en Suriname. Deze landen werden meestal veroverd om er geld mee te verdienen. Dat noem je kolonialisme. Nederlanders wilden goedkope werkkrachten om koffie, cacao, suiker en katoen te verbouwen. Ze kochten daarvoor mensen, vooral zwarte mensen uit Afrika, die ze met schepen vervoerden naar de koloniën. Deze mensen werden gedwongen om te leven en werken op een plek die ze niet kenden, zonder familie en onder de vreselijkste omstandigheden. Deze tot slaaf gemaakte mensen kregen zware lijfstraffen, soms zelfs met een zweep. Kijk, deze voetboei komt uit Curaçao en werd daar ook gebruikt om mensen te straffen of om te voorkomen dat ze zouden vluchten. In totaal werden er door Nederland zo'n 600.000 mensen tot slaaf gemaakt en naar Noord, Midden- en Zuid-Amerika gebracht. Daarmee behoorde Nederland tot de top 5 grootste slavenhandelaren van Europa. Wat weet jij over je voorouders?
1: Ik weet dat mijn voorouders van Afrika naar Suriname werden meegebracht op een boot. Om daar te werken als slaafgemaakte. Mm-hmm. Op plantages en zo. Zwaar werk doen.
0: En wat voel je als je daarover nadenkt?
1: Ik vind het heel erg en verschrikkelijk dat een mens, een ander mens dat aan kan doen. En ik denk ook dat we dit nooit mogen vergeten.
0: Maria heeft heel veel kleding die ze zelf maakt en die iets vertelt over verschillende bevolkingsgroepen. Deze outfit heet een kotto en ik ben nu een kottomissie. Een kotto wordt door Afro-Surinaamse mensen uit de stad gedragen. Dit is een outfit uit het Caribisch gebied. Dit wordt bijvoorbeeld gedragen door mensen van Curaçao. Dit is inheemse kleding. Deze outfit komt van de oorspronkelijke bewoners van Suriname. De pangi wordt gedragen door de Marons. Dat zijn de Afro-Surinamers die uit het binnenland komen. Op sommige kotto's staat een boodschap, zoals deze. Hier zie je de gebroken ketenen, Kitty Kotti. O Maria, waarom vindt u het nou zo belangrijk dat kinderen leren over deze kleding?
2: Nou, ik vind het heel belangrijk dat ze weten waar ze vandaan komen en dat ze weten over vroeger. Wat er in de slaventijd gebeurd is en dat ze kunnen vertellen aan de anderen, weet je. Want als je kent, vind ik dat je steviger staat in je schoenen en dan kan je meepraten, weet je. Ik zie het ook bij de meisjes. Je ziet in ze van het leeft in hun, want ze kennen het.
3: Afschaffing van slavernij. Afschaffing van de slavernij in Suriname. De afschaffing van de slavernij in Suriname vond plaats op 1 juli 1863. Met het op die dag van kracht worden van de Nederlandse Emancipatiewet. De slavernij in Suriname begon in de tweede helft van de 17e eeuw, rond de periode dat de Engelsen en daarna de Nederlanders er plantage begonnen. De systematische en grootschalige inzet van tot slaafgemaakten nam een grote vlucht nadat Nederland het gebied in 1667 veroverde. Deze periode van slavernij in vogelvlucht begin rond 1650 onder de Engelsen en vanaf 1667 onder Nederlands bewind. Tienduizenden mensen werden onder dwang uit West-Afrika naar Suriname verscheept en afschaffing officieel op 1 juli 1863. Dit is de dag die in Suriname wordt herdacht als Kitty Kotti. Dat is op 1 juli dat Kitty Kotti, de afschaffing van de slavernij, wordt herdacht. Werkelijke vrijheid tot slaafgemaakten waren na de afschaffing niet direct vrij. Zij stonden nog 10 jaar onder staatstoezicht en bleven verplicht om onder zware omstandigheden op de plantages te werken, waardoor ze pas in 1873 echt

en aantal slachtoffers tussen 1730 en 1760 verscheepten zo'n 11.000 tot 13.000 tot slaaf gemaakte Afrikanen naar de Caraïben. Het was ook een driehoekshandel. Hun schepen vertrokken uit Amsterdam met textiel, wapen en snuiterijen. Ruilden deze in West-Afrika in voor mensen en vervoerden hen vervolgens in mensonterende omstandigheden naar plantages in

0: छोटा रूप में यहाँ से आपको सुना दिया गया है इन यूली केती कोती के बफ्रेडिंग्स दाख के। फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से मेरे प्यारे सुनने वालों, दो मिनट बाकी है 9 बजने में यहाँ विज्ञापन लगा देती हूँ। जैसे मैंने कहा कि अभी विज्ञापन के बाद हमारे माननीय श्री पंडित राजकुमार जी उपस्थित रहेगा हमको सुंदर सा कथा सुनाने के लिए। उससे पहले विज्ञापन हम सुन लें।
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Dat liet een woordvoerder weten op NPO Radio 1. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het team nu nog levende mensen vindt. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet vanaf nu minimaal 3 euro aan invoerrechten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om oneerlijke concurrentie aan te pakken. En wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant en winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond. Dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog, in het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden.
2: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Fahon Hindustani Radio. Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: स्वागत है आप सभी को 9:09 का वक्त है। दिस नु इज इट 1:09 geworden. Hartelijk welkom op

voor u, voor ons allemaal wens ik een heel mooie woensdag. Let op jezelf. And keep smiling.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 6 5 3 2 7 47। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocaat en kantoor aan het raam zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jette. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Landbouworganisaties reageerden dan ook kritisch op de kabinetsplannen. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Een woordvoerder laat weten aan NPO Radio 1 dat de kans erg klein is dat er nu nog overlevenden worden gevonden. En wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant in winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond, dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog, in het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

कार्यक्रम का नाम आमने सामने, स्टार कास्ट है मिथुन चक्रवर्ती बिंदिया गोस्वामी जी, सिंगर जी हाँ सिंगर गीत गाने वाला है अमित कुमार, किशोर दा के सुपुत्र अमित कुमार। या फिल्म आमने सामने से सुन ली हमने। Rust komt niet wanneer je leven verandert. Rust komt wanneer jij je plek inneemt. Veel mensen wachten op het juiste relatie, het juiste werk, het juiste moment, het juiste leven. Maar rust komt niet wanneer alles klopt. Rust komt niet wanneer alles klopt. Rust komt wanneer jij stopt met vechten voor een plek en besluit te gaan staan op je eigen plek. In de fontein betekent dat niet trekken, niet duwen, niet bewijzen, niet pleasen. Gewoon staan op je eigen plek in je eigen leven. En vanaf daar komt rust, rustig, liefde en respect. Je hoeft je plek niet te verdienen, je hoeft hem alleen in te nemen. Rust komt niet wanneer je leven verandert. Rust komt wanneer jij je plek inneemt. Veel mensen staan niet echt op hun plek. Ze trekken aan relatie, zoeken bevestiging, proberen gezien te worden, proberen hun plek te verdienen. Maar je plek hoef je niet te verdienen. Je plek is er al. Je hoeft hem alleen in te nemen. Wanneer je niet op je plek staat, ga je trekken, pleasen, bewijzen, aanpassen en vechten voor aandacht en liefde. Dat kost energie en geeft onrust. Rust ontstaat wanneer je stopt met trekken en begint met staan. Niet hoger, niet lager, niet beter, niet slechter, gewoon op je plek. Veel verwarring in liefde ontstaan omdat gevoel en waarheid niet hetzelfde zijn. Aantrekking, verlangen en herkenning kunnen heel sterk voelen, maar dat betekent niet altijd dat iets ook klopt. Pas wanneer gevoel en realiteit naast elkaar kunnen staan, ontstaat rust en duidelijkheid. Wie niet op zijn eigen plek staat, zoekt in liefde vaak een oplossing voor innerlijke rust. Wie wel op zijn plek staat, zoekt geen redding, maar verbinding. Onvolwassen gedrag zegt: zie mij. Kies mij, bevestig mij. Volwassenen gedrag zeg: hier ben ik. Dit is mijn plek. Dit is mijn leven. Sta jij op je plek? Of ben je nog steeds aan het vechten voor een plek? Mere piere sonevalo. Fahon radio pe ap tune. Ye pal, ye samay aapko bahut se badhai hai. आपके लिए एक सुंदर सा गीत, हर एक गीत है सुंदर है, जैसे आप सुंदर है वैसा सभी गीत है जो गाया गया है हमारे सांगर्स के। सांगर्स के जरिए से सभी एक एक लाजवाब है, दिल छू जाने वाला है। और हमारा गायक गायिका तो कितना नहीं रह गए हैं, पर उनका गीत हम आज तक सुनते हैं। उनमें से एक ये मैं शामिल किया हूँ। कि कोई आएगा लाएगा दिल का चैन।

0: तेरा ख्याल भी दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। मेरे सूरज आ मेरे जिस्म पे अपना साया कर, बड़ी तेज हवा है सर्दी आज गजब की है।
1: अद्वकातन कांतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
7: Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten of zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jette. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes. Het weer. Vandaag zijn er perioden met zon en in het binnenland wordt het nog zomers warm. In het noordoosten bestaat kans op een bui. Het wordt 22 graden op het strand tot plaatselijk 27 graden in Limburg. Morgen ziet het weer er wat anders uit. Dan passeert vanuit het noordwesten een zone met regen en motregen.
6: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

de Amerika के बड़का बड़का गेवेक्स vliegtuigen जो है Geil he, Iran ke opslagplaatsen voor raketten en drones hebben gebombardeerd. Ja, ik dacht is hoe ze op de opslagplaats drone ke, op de radarposten langs de Iraanse kust waren volgens Senskund het doelwit. Iraanse staatsmedia berichten boven de omgeving van een pier bij de kustplaats strik was getroffen door een projectiel. Er is een akkoord bij de vrede met de bolle de bhaiya. Hij is een vice-president, premier, fancy. Bolle hega aanvallen bij de bolle geweld met geweld wordt besteden. Bolle hoe je geweld kerke boord dagen gaat, hem lukken deze dagen. Bolle als het Iran het oneens is met hoe de wapenstilstand wordt gehandhaafd, moeten ze telefonisch contact opnemen. Schrijft hij op. Bolle jou eens laten, bolle hem lukken belker. Bolle naar je boord toe dagen. Toen ik er waren met 10 drones konden worden neergehaald, zegt Drum. Bolle Amerikaanse president wie in sociale media post niet gemeld waarna de Iraanse aanvallen plaatsvonden. Ik op Britse maritiem organisatie hega, obolis hega, bolle Oman werd geraakt door een projectiel. Ja. De waarschuwker is de Iraanse autoriteiten. Waarschuwker is hebben na de aanval gewaarschuwd dat schepen die buiten de door Iran vastgestelde route varen geen garantie hebben op een veilige doorgaan. Ook zegt Iran dat de gevolgen van het gevaren, dat het varen via geautoriseerde routes, de verantwoordelijkheid zijn van de eigenaren, de exploitant en de kapitein van het schip. Op de Iraanse staatstelevisie berichtte dat 3 tankers na een waarschuwing van de garde zijn omgekeerd omdat ze hadden geprobeerd om de ongeautoriseerde wijze door de straat Hormuz te varen. De boordjoen het met je lawe van jou zo'n risico baraan bhaarie bhaai. Chala jai Venezuela kor bhaiya jahan Madura ke pakad ke Amerika ban kari se. आप लोग तो जानो भैया हूँ वहाँ पे और तू जाने मदुरा जो रहा बहुत के बहुत बड़का दोस्त रहा जो समय पे बहुत लुकान रहा कोई सोयत रहा चल गए वेनेजुएला में एवं बेड वार दी मैं से रिश्ता स्क्री फार्मखनान और दोनों पटत रहा और आज वेनेजुएला में इतना बड़का दुख है और सरनाम कुछ ना करे भैया तो बड़ी दुख की बात है कि ओकर देश में इतना ढेर आदमी मरल हैगा दौड़दन दुबला Beving bhail hega 1430 bhaiya bole dubla arv is afgelopen tot minstens 1430 go in de zwaarste getroffen kuststraat jo ne la guara me jahan pe palwar loon laas hui ge bhaiya admi loon se pain ke niche ma admi khoja hai not overleven de terwijl veel bewoners klagen over een ontoereikende hulpverlening hoe ze kunnen na hè hulpverlener. De Venezolaanse autoriteiten maakten zaterdag bekend dat 1430 admi merge hebben. Doei go zware aardbeving bij de boedhwaar ke. Bole hega 7,2 en 7,5 bole hega bevinding hadden van de magnitudes bole veroorzaakte grote schade onder. Aur ekar bare mein jo sto oke janta ke dukh hai wahan pe family hai wo folks the most recent aur bole hai ga 68,090 en mil 900 en mil laas hoe ge na pawe hai aur bole het aantal en gewonden is afgelopen tot meer dan 3200 duizenden mensen hebben hun woning verlaten mensen aur bole na de schok. De eerste cruciale dagen na de ramp zijn voorbij, maar redderswerkers blijven zoeken naar tekening van leven. En ja, wat hij zei, dus toen de en ik er baren mee bole bahut moeilijk hega door de beschadigde wegen mee chale ke jai ke bole internationale luchthaven jo hega aur wo Caracas mein lip schade ook mensen waardoor aanvoer van hulp en personeel vertraging heeft gelopen. Sukerwaar ke 4,9 kracht raha geregistreerd voor de noordkust van Venezuela. De nashock werd gevoeld onder meer Caracas. Op de Europese Unie 5 miljoen euro deze noodhulp vrijgemaakt via de Europese mechanisme voor civiele bescherming, reddingsteam, brandweerlieden en media.

personeel gemobiliseerd. Ook satellietbeelden worden gebruikt om de schade in kaart te brengen. Tot 5 miljoen paisa Europa die zeggen brandweerke of reddingske helpkerke op de dubbele aardbeving geld als een van de zwaarste rampen door Venezuela met heil heeft. Amerika registreert heeft 150 miljoen aan noodhulp van Venezuela gemobiliseerd. Amerika $150 miljoen noodhulp diga kabelen Venezuela ke. Daarvan gaat 50 miljoen naar de organisatie in direct ingetroffen gebied actief, waaronder het wereldvoedprogramma van de Amerikaanse en internationale medicaal korps. Willen 100 miljoen bestemd voor het gezamenlijke noodfonds van de Verenigde Naties. President Rodriguez had vrijdag telefonisch overleg met Donald Trump en de Amerikaanse minister Binnenlandse Zaken. Wat jij zegt, ik kijk hier gewoon hulp. Lekker in Suriname, ik heb aan hem gehoord, Padilla Bahia, ki Suriname, ki koi gail hai, aur Venezuela me koi madad kare hai, koi madad kare hai. Want Suriname en Venezuela kalmi bhi bahut rahe lagal hai. Jo samay pe Madura hua pe khai pani na raha. Tarmi bhag ke Venezuela me raha. Aur jo samay pe America Venezuela ka Madura ka lege raha. Us samay pe hum log ke president Suriname ke na eens raha. Aur aaj jo deshwa me dukh paral hai. De hoor ik niemand erover zeggen ki koi ek saka chaur hua pe jai ke de. Hulp jij, hoe apé, hoe je en dat vind ik heel jammer. Zoveel mensen zijn daar, namelijk dood mensen. Hamjaila, ex-voorzitter van de DNA en tegenwoordige minister van Binnenlandse Zaken van Suriname, Omarinus van BK, bole bhaiya, begrotingsbehandeling met anonieme bole admi bataye se ke kehiya chori kare. Ke na kare hai bhai, batiya tari batao. Volgens bewindsman bole hai ego melk lijn chahi khole ke waar bredere opschoning van overheidsapparaat na bij de controles grote verschillen zijn geconstateerd tijdens de personeelbestanden. Het aantal daadwerkelijke geïdentificeerde landsdienaren John en Miek Haribaite buitenland mee heen spoor naar sapke paisa en lantie bharé heen de marines verbole to klik lijnen go khol en nahi go westship khol ke koi chugli kare hem loke lege june admien ke hem loke pakar sakila en bole hega minister koppel kare heen introductie van de meldlijn aan bole anoniem bhi bataye seke heen minister uitvoer om personeelsadministratie van de overheid op orde te brengen, bhaiya. Omange op een personeelsadministratie in orde brengen kere. Want administratie Suriname ke waarde na hai bhai. Usap op een nawa systeem na gebruiken of hebben ze dat niet. Tegenwoordig kan alles mensen, alles kan het via via computer, maar dan moeten ze namelijk goede ICT'ers daarvoor hebben die al die programma's en de invoering van elkaar kan krijgen. Bullen de introductie van de kliklijn leiden tot vragen vanuit Nationale Assemblée. Diverse assembleeleden ondersteunen de aanpak van misstanden, maar vroeger ook aandacht voor de bescherming van melders. Zo werd erop gewezen dat meldingen via WhatsApp mogelijk de identiteit van de melder kunnen prijsgeven. O bole he ki abe koi melder kriyo ka naam bo ufa wata rajay bolu chit na hoi abole WhatsApp se kare to suvin so bole na mien jan jai de bole atmut an manier suka ki ure mien ke naam voor na awe. Volgens B is de kliklijn bedoeld om fraude, misbruik en andere onregelmatigheden sneller aan het licht te brengen mensen. To ye ma ap ye kaam mange he kare hum jai tari apel doren ki oor bhaiya. Ego 51-jarige admi Utrecht ke. Ha, ye admiya ka kari se bhaiya upar se e bewaarder raha. Gevangenis bewaarder raha. Suriname bole sipahi en sipier. Hier pe bhi bole he. Baki e ego gevangenis ega. Nieuwer sluis me. Te e admiya raha hoa ke sipier bewaarder raha. Aur ghus ke jai ke. Ego aurat ke. Jahliya ke.
2003 में ओकर सेल में घुस के जाई के और ओके का बोले हिया बताए ऑफ दैट मोमेंट जे गईल होकर जहल में वारद अंदर एक दीती निरेदन अंदर लंचन एक वन खात रहा और ये बे भीतर में रहा दी डाक ब्लीव द फ्रॉ इन हर सेल ओम द से नीड फुल फुल द औरतिया न मात्रा जाए खाए और अपन जहलिए में रहा तब बोले ना द फर्क जाए के और इसी पीर ओकर मुंह बंद करके ओके हुआ फर्क क्रक करी से दोस्तों तेईकन हर खसेक दस हर मन मुसाउदन ना बोले तो अपन मुंह बंद कर ओवर व्हाट एर वास कबीर्ड ओम दस अंदर स्कोन वार्डन ओवर का प्लांस बोले जब तू सबसे बताइए तो के और खफांग अंते धरब हम लोन द फ्राउ डे 2003 में अनकिफ्त करी से गा और बोले हेगा 2022 में सकवा पास बकलाख प्रोसीड्यूर गेल है वारबे इमांत है ओएमफीआर करेक्ट हो फ्रा om toch over te gaan tot vervolging. Obolega M ging naar de schorsing weer aan het werk in de gevangenis. Hij heeft de verkrachting altijd ontkend. Volgens de rechtbank is er juist sterk bewijs voor de zaak. Zo zag een mede gedetineerde haar huilen. Naar een vriendin toe rennen aan wie ze later haar verhaal deed. Ook belde ze een penvriend. Overstuur op over de gebeurtenissen. De rechtbank oordeelt daarom dat de gevangenisbewaarder zich schuldig heeft gemaakt aan de verkrachting. Maar oké, Jalmi Lelebhaya, grove wijze heeft misbruikt. Daarom legde de rechtbank de man een gevangenisstraf van 3 jaar en mag hij 5 jaar lang niet de gevangenisbewaarder werken. Ook moet hij vrouw ruim €10.600 aan schadevergoeding betalen, mensen. ये बात है उत्तराखंड के भाई की गफांगिंस बरवारदर ये तो पकड़ाई गई है बाकी कितने हैं जो जाए के ये सब काम करके चल रहे हैं और कोई नाम ना ले हुए है बतावे ना है कि का भइल है और का ना भइले हमारे जनता ये सब बात है तो एक गीत हम आप लोग को सुना देते हैं।

0: जब हम जवां होगे और जब हम जवां होगे तो तुझे हम याद, तुझे याद हम करेंगे दोस्तों। और ये बहुत नेकत इंद्रिय तक का ये फिल्म है, जब हम जवां होगे।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ramsoet, wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer.
6: Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jetten. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes.
7: Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindoestani Radio.
0: Johnny number one hai hamara naam aur hamara program chalana hai. Hamara kaam yahi hai hamara mohabbat bhari paigaam. यहां से कुछ पुराने नगमे कुछ नए गाना से आज हम आप लोग को और सुनाएंगे। हम चलते तुरंत इधर चला मैं उधर चला, फिल्म के नाम है कोई मिल गया। ऋतिक रोशन प्रीति सिन्हा इस फिल्म में काम किया है, इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए।

0: तेरी कमाल। और इस गीत को अलका याग्निक ने और उदित नारायण ने और यानी कि गाया है, और फिल्म के नाम है राजा। मधुरी ऋषि संजय दत्त का ये फिल्म है दोस्तों। हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537232047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten of zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jetten. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes.
5: Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahun Hindustani Radio.

एकदम शाबाश शाबाश शाबाश, जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश का द बैठक गाना एंड चटनी क्वीन फ्रॉम सूरीनाम मोतीमाला भोला सिंह जी। तो श्रोताओं, कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने मनुष्य इंसानियत के बारे में कुछ ज्ञान के बातें लिखे हैं यारों, जो मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ। ये आशा उम्मीद लेकर कि इन बातों से कुछ जरूर हम लोग सीखेंगे। अर्ज किया है यार श्री बर्तोल्ड ब्रेख्ट, डच ओसनरेक्स schrijver 1898-1956, Bertolt Brecht ne kaha hai, manushya yani hum logo ke bare mein gyaro ki, de mens is echt dood als niemand meer aan hem denkt. Phil Bosmans, Belgische pater en schrijver, 1922-2012. Aur Phil Bosmans ne kaha hai, manushya ke bare mein gyaro ki, de mens is een wandelend wonder, enig, uniek en onvervangbaar. Henry David Thoreau, Amerikaans schrijver, 1817-1862. Over Henry David Thoreau nekaha hij, manusje ke bare mein aroki, de mens is geboren om te slagen, niet om te falen. Johann Wolfgang von Goethe, Duits schrijver en dichter, 1749-1832. Oh, Johann Wolfgang von Goethe, ik ha hij, manusje ke bare mein aroki, de mens moet wel blijven geloven dat het onbegrijpelijke onbegrijpelijk is, anders ging hij niet verder met onderzoeken. Søren Kierkegaard, Deens filosoof, 1813-1855. O Søren Kierkegaard, nekaha hij manusje, hem logo ke bare mein aroki, de taal vervangt het concrete door het abstracte. Zo beeldt de mens zich onmiddellijk in dat hij datgene waarvoor hij het woord weet, ook feitelijk kent. Joost van den Vondel, Nederlands dichter, 1587-1679. Joost van den Vondel, ik ha hij, een ongevoelig mens kan licht een oordeel vellen. Emile Berr, Frans journalist, 1855-1923. Oh, Emile Berr, nekaha hij, er is een genot van zich weg te cijferen, veel groter dan het genot van zich op de voorgrond te dringen. En voor een zeer trots mens moet de uitoefening der bescheidenheid wel iets heerlijks zijn. William Wordsworth, Engels dichter, 1770-1850. William Wordsworth, nekaha hij, manusje kibarmeroki. Het beste in het leven van een goed mens zijn diens kleine, onbekende, vergeten daden van vriendelijkheid en liefde. Oscar Wilde, Iers schrijver, 1854-1900. Oor Oscar Wilde, nekaha hij, manusje kibarmeroki. Ik denk soms dat God zichzelf bij het scheppen van de mens enigszins overschat heeft. En de laatste van vandaag, Salvador Dali, Spaans schilder, 1904-1889. O Salvador Dali, nekaha hij, manusje kibarmeroki. Of een mens smaak heeft, kun je makkelijk zien. De vloerbedekking moet bij de wenkbrauwen passen. Gelooft u dat? Toen maar eens uit je hebt, heb je ook een kahoute
हरण सुने जो मनुष्य के बारे में जाते हैं. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over de mensheid gingen. Ye shamil lekar in baaton ko main aap sabhi ko sunaya ki kuch na kuch seekh to zarur in baaton se hum log seekhenge na. Agla bayan ek aur zabardast gayak hamare Suriname desh Holland desh ka uit de jaren 70-80 Ustadokao staat. Maestro T. Sanatan, एक बहुत ही मजेदार सॉन्ग गुजरिया पनिया भरने मत या, क्या बात है, वाह.

Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindoestani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, FAHON.fm.nl.
6: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten of zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jetten. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes.
7: Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
6: En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen VAHON Hindoestani Radio.
8: एक मैशअप हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते चलिए मिलकर सुनते हैं

0: Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jetten. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes.
2: Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
3: जी हाँ सुनने वालों, गीत का बोल है काली तेरी चोटी है परांदा तेला लावनी रूप की ओर आनी तू परांदे को संभावनी. From the movie बाहर आने तक, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer.
2: Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jette. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes.
3: Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
5: Sneevalo, ik bhoot sagit, yani ik bhoot sundar sagit junkar hum rakhe hai aap sabhi ke waaste. From the movie Tum Sa Nahi Dekha, isi film se hum pesh karte hai, wo humse khafa hai.

0: Dit is Vahon Hindustani Radio.
1: Advocaten kantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten of zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jette. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes.
5: Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer.
2: Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jetten. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes.
3: Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365 22.

0: vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer.
5: Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jetten. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes.
6: Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर एक काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jette. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes.
2: Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag op deze mooie, toch nog altijd warme, hete maandagmiddag van 29 juni 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad. Het was een behoorlijke hete weekend. Ook de nachten waren heet. Maar ik neem aan dat nu de hitte een beetje is gaan verminderen. We hebben vanavond een hete avond met een hete voetbalwedstrijd waarop ik later terugkom. Hier is het nieuws van vandaag, maandag 29 juni. Een Zheng van PL wil belastingvrije som fors verhogen en pleit voor vrijhandelszone. Assembleelid Xiao Bao Sheng van de PL heeft tijdens de behandeling van de begroting voorgesteld de belastingvrije som aanzienlijk te verhogen om de koopkracht van werknemers te versterken. Daarnaast pleitte hij voor de ontwikkeling van vrijhandelszones en een verlaging van invoerrechten om Suriname aantrekkelijker te maken voor investeerders en internationale handel. Volgens Zheng is de koopkracht van burgers de afgelopen jaren sterk onder druk komen te staan door de inflatie. Om werknemers meer financiële ruimte te geven, stelde Zheng voor de belastingvrije som te verhogen van 9.000 naar 30.000 SED per maand. De belastingvrije som van 9.000 naar 30.000 SED per maand. Als de financiële situatie van de overheid het toelaat, zou volgens hem zelfs een belastingvrije som van 50.000 SED overwogen kunnen worden. Het PL-assembleelid becijferde dat een belastingvrije som van 30.000 SED werknemers ongeveer 1890 SED per maand extra aan besteedbaar inkomen zou opleveren. Dat geld kan volgens hem direct bijdragen aan een verbetering van de koopkracht en tegelijkertijd de binnenlandse economie stimuleren. Zheng stelde dat Suriname zijn belastingbeleid beter kan afstemmen op economische groei. Volgens hem moet de overheid minder afhankelijk worden van belastingen op arbeid en invoer en meer inzetten op een enorme economie die investeringen en ondernemerschap stimuleert. In dat verband pleit hij ook voor de oprichting van vrijhandelszones en vrijhavens. Volgens Zheng hebben landen als Singapore, Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten laten zien dat dergelijke economische zones buitenlandse investeringen kunnen aantrekken, de logistieke sector versterken en nieuwe werkgelegenheid creëren. Met het oog op de verwachte ontwikkeling van de olie- en gassector vindt Zheng dat Suriname zich moet positioneren als een regionaal handels- en logistiek centrum. Dat vraagt volgens hem moderne infrastructuur, een aantrekkelijk investeringsklimaat en minder handelsbelemmeringen. Verder sprak hij zich uit voor een geleidelijke verlaging van invoerrechten. Volgens Zheng kan Suriname op termijn minder afhankelijk worden van importheffingen als de economie wordt verbreed en nieuwe economische activiteiten worden ontwikkeld. Het assembleelid benadrukte dat de komende jaren bepalend zullen zijn voor de economische toekomst van Suriname. Volgens Zheng moet het land de kansen die de olie- en gasindustrie biedt benutten om ook andere sectoren duurzaam te ontwikkelen en de welvaart voor de bevolking te vergroten. De behandeling van de begroting wordt vandaag voortgezet. Dan komt de regering in de tweede ronde aan het woord. Kijk, Zheng heeft gelijk. Maar laat men de belastingen op de goudsector, de belastingen in de goudsector, op de goudsector, de belastingen bij goudhandel, laat men die eerst aanpakken. Laat men die verhogen. Daar zit veel, veel in. Het hoeven niet op oil en gas te wachten. Bij de belastingen op goudsector valt er veel te halen. Maar natuurlijk gaat men niet doen als men een coalitiepartner heeft als Ronnie Brunswijk, die vele vierkante hectare aan goudvelden heeft. U weet toch, toen Twan Huis was gegaan en een documentaire heeft gemaakt, toen Ronnie Brunswijk vicepresident was in de regering Santokki, hebben ze uitgezocht en toen hebben ze Santokki mee geconfronteerd. Je vicepresident, die had toch moeten afzien. van eigen verdiensten. Maar die man heeft nog zoveel voetbalvelden en goud winning. En ja, het slappe, dat vind ik jammer van Santoki. Het slappe antwoord van Santoki, oh, is dat zo? Dat zullen we laten onderzoeken. Het is nooit onderzocht, want Santoki, hij is nu overleden. Maar ik zeg het, want ik heb hem keer op keer gezegd. Santoki was bang als hij daar maatregelen op zou treffen. Belastinginning zou plaatsen. Hij is zijn coalitiegenoot Brunswijk zou verliezen. Hij zou dan ook zijn Hindoestaanse, favorieten, zijn Hindoestaanse geldverschaffers, zou hij dan ook verliezen, want die hebben ook vele goudconcessies. En daar was hij bang voor. U herinnert zich nog dat in de DNA een wetsvoorstel was aangenomen om belasting op goud te verhogen van 3-5%. Santoki heeft geweigerd onder het mom van ja, de belasting is nog niet in place om het te innen. Maar tegelijkertijd dat de belasting niet in place was om het te innen, was de belasting wel in place om het geld dat de regering Santoki verhoogd van mensen die naar het buitenland willen gaan. En daarvoor hadden ze hun papieren moeten valideren bij de Surinaamse regering. Het kostte vroeger 250 SAD. Die hebben ze verhoogd naar 1000 of 25.000 SAD. Daar was de belasting wel in place voor om dat te innen. Het is toch een kromme redenering. Spijt me, Santoki is al overleden. Ik heb hem keer op keer daarover aangevoerd. Daar viel geld uit te halen. En deze regering, hetzelfde, één pot nat. Bang om de belastingen op de goudsector, in de goudsector te verhogen. Want zijn bang hun coalitiegenoot Brunswijk te verliezen. Dus boer roeko weer roeko. Zo gaat het land slecht en blijft het land slecht gaan. Tot zover een bericht uit het Taalnieuws. Voorzien van mijn commentaar.

DNA-leden uit Westen vragen impuls voor landbouw, wegen en visserij. Assembleeleden uit Koroni en Ikeri hebben tijdens de begrotingsbehandeling gepleit voor extra investeringen in landbouw, infrastructuur, drinkwatervoorziening en visserij. Zij waarschuwden dat de ontwikkeling van deze districten achterblijft en riepen de regering op de economische potentie van de regio beter te benutten. Namens Koroni schetste assembleelid Leroy Dorson, NDP, een zorgwekkend beeld van de landbouwsector. Volgens hem is er in het district nog slechts één actieve rijstboer over, terwijl Koroni vroeger bekend stond als een belangrijk landbouwgebied. Hij pleitte, dus Leroy Dorson pleitte voor maatregelen om de rijst- en kokossector nieuw leven in te blazen en landbouwgronden beter te ontsluiten. Dorson vroeg ook de aandacht voor de slechte staat van de Oost-West-verbinding, wateroverlast en de noodzaak om jongeren opnieuw voor de landbouw te interesseren. Ook vroeg Dorson de regering om meer transparantie over de uitgifte van gronden in Koroni. Assembleelid Rawin Ragunandan van de VAP uit Nikeri wees onder meer op de problemen met de drinkwatervoorziening, de behoefte aan een moderne aanlegstijger voor vissers en de aanpak van de vuilstortplaats aan de HD Soekoeweg. Ook noemde Rawin Ragunandan de situatie rond de Henaarbrug die volgens hem dringend aandacht verdient. Tijdens het debat werd vanuit verschillende fracties benadrukt dat het Westen van het land over veel economische mogelijkheden beschikt, maar dat daarvoor betere infrastructuur en gerichte investeringen noodzakelijk zijn. De assembleeleden riepen de regering op de ontwikkeling van landbouw, visserij en regionale voorzieningen nadrukkelijk mee te nemen in de verdere uitvoering van de begroting. Dit was een artikel uit Stanus en ik geef de assembleeleden gelijk, welke partij ze ook zijn. Als er potentie is in het westen van het land, buit die potentie uit. Je concentreert je maar op oil en gas. Dat duurt nog 4-5 jaar voordat het ontwikkeld is. En als je het gaat ontwikkelen, de vraag is, hoe ga je het ontwikkelen? Ga het eerlijk aan toegaan. Terwijl als je investeert, begint te investeren met een beetje geld die je hebt. Je haalt uit belastingopbrengst uit de goudsector. Als je dat begint te investeren in het westen van het land, landbouw, veeteelt in het westen van het land, kan je nog veel, veel, veel halen voor de economie, voor de financiën, voor oil en gas gaat toeslaan. Tot zover een bericht uit Stanus, voorzien van mijn commentaar.

dan komt er een artikel. Het is wel een lang artikel, even kijken. Ja, het is een lang artikel, maar ik zal het nog even voorlezen. Het gaat over de investeringswet. Investeringswet meer dan lokmiddelkapitaal. Gebruik olie als motor voor bredere ontwikkeling. De concept investeringswet en de concept wet Suriname, Investment and Trade Agency, CITA, vormen een belangrijke stap in de modernisering van het Surinaamse investeringsbeleid. Toch dreigt Suriname volgens de nieuwe beleidsanalyse een historische kans mis te lopen als de wetgeving zich uitsluitend richt op het aantrekken van investeerders. De echte uitdaging is volgens de auteur niet hoeveel investeringen het land weet binnen te halen, maar hoe die investeringen worden omgezet in duurzame economische ontwikkeling, innovatie en een sterker Surinaams bedrijfsleven. Dat stelt Vincent Roep in de 72 pagina's tellende beleidsanalyse investeren in duurzame ontwikkeling, waarin hij beide wetsvoorstellen beoordeelt aan de hand van internationale ervaringen en ontwikkelingsmodellen. De analyse verschijnt op een moment waarop Suriname zich voorbereidt op de verwachte toestroom van miljarden investeringen in de offshore olie- en gassector. Volgens de auteur maakt juist de ontwikkeling van noodzakelijk het noodzaakt om verder te kijken dan alleen een aantrekkelijk investeringsklimaat, aldus Vincent Roep. De analyse concludeert dat de wetsvoorstellen een degelijk juridisch fundament leggen. Ze vergroten de rechtszekerheid voor investeerders, moderniseren het investeringsbeleid en voorzien in de oprichting van één centraal investerings- en handelsagentschap, de Suriname Investment and Trade Agency, CITA. Ook is positief dat zowel binnenlandse als buitenlandse investeerders onder de wet vallen en dat wordt aangesloten bij internationaal aanvaarde uitgangspunten voor moderne investeringsbeleid. Volgens Vincent Roep is daarmee echter nog niet gegarandeerd dat Suriname er als samenleving beter van wordt. Internationale ervaringen laten zien dat landen met grote natuurlijke rijkdommen lang niet altijd duurzame welvaart creëren. De omvang van investeringen is volgens hem minder belangrijk dan de vraag of die leiden tot innovatie, kennisoverdracht, werkgelegenheid, hogere productiviteit en economische diversificatie. In de analyse wordt daarom gewaarschuwd voor een te beperkte benadering van investeringsbeleid. De conceptwet is volgens de auteur vooral geschreven vanuit het perspectief van de investeerder. Er is veel aandacht voor rechtsbescherming, gelijke behandeling, investeringsfaciliteiten en de repartiering van kapitaal, maar veel minder voor de maatschappelijke opbrengsten die investeringen zouden moeten opleveren. Zo ontbreken volgens de analyse expliciete koppelingen met innovatie, kennisontwikkeling, versterking van Surinaamse ondernemingen, onderwijs en de toekomstige local content policy. Juist dat laatste acht de auteur Vincent Roep van groot belang. De verwachte ontwikkelingen van de offshore olie- en gassector biedt volgens Roep een unieke kans om de economie structureel te versterken. Daarbij moet de olieindustrie niet het einddoel zijn, maar een katalysator voor bredere economische ontwikkeling. Investeringen zouden moeten bijdragen aan de groei van Surinaamse bedrijven, de ontwikkeling van lokale toeleveranciers, technologische vooruitgang en de opleiding van vakmensen. Ook de voorgestelde Suriname Investment and Trade Agency, CITA, krijgt in de analyse ruime aandacht. Volgens Roep kan CITA uitgroeien tot veel meer dan een loket waar investeerders vergunningen regelen. De organisatie zal zich moeten ontwikkelen tot een strategisch ontwikkelingsagentschap dat investeringen actief verbindt met exportontwikkeling, ondernemerschap, innovatie en economische diversificatie. Daarmee zou CITA een centrale rol kunnen spelen bij de economische transformatie van Suriname. Een belangrijk aandachtspunt is volgens de analyse de positie van kleine en middelgrote ondernemingen, KMO's. Zonder aanvullend beleid bestaat het risico dat vooral grote buitenlandse bedrijven profiteren van de nieuwe investeringsmogelijkheden, terwijl Surinaamse ondernemers slechts beperkt deelnemen aan de economische groei. Daarom wordt aanbevolen om de investeringswet nadrukkelijk te koppelen aan beleid dat lokale bedrijven ondersteunt bij innovatie, kwaliteitsverbetering, exportontwikkeling en deelname aan internationale waardeketens.
kleinschalige stimulansen verdienen volgens de auteur een kritische benadering. Belastingvoordelen kunnen investeringen aantrekkelijker maken, maar internationale organisaties zoals de Wereldbank, de OESO en UNCTAD wijzen er al jaren op dat dergelijke faciliteiten alleen effectief zijn wanneer zij transparant zijn, aan duidelijke beleidsdoelen worden gekoppeld en periodiek worden geëvalueerd. Politieke stabiliteit, goed bestuur, rechtszekerheid en kwalitatieve overheidsdienstverlening lijken in de praktijk vaak minstens zo belangrijk voor investeerders als belastingvoordelen. De beleidsanalyse bevat uiteindelijk 10 strategische aanbevelingen. Zo wordt geadviseerd duurzame economische ontwikkeling expliciet als doel van de investeringswet op te nemen. Investeringsbeleid structureel te verbinden met de toekomstige local content policy en CITA uit te bouwen tot een strategisch ontwikkelingsagentschap. Daarnaast pleit de auteur voor meer investeringen in onderwijs, beroepsopleidingen en menselijk kapitaal, een sterkere positie voor Surinaamse KMO's en een nationaal monitorings- en evaluatiekader waarin de maatschappelijke effecten van investeringen kunnen worden gevolgd. De kernboodschap van de analyse is dat investeringsbeleid niet uitsluitend moet worden beoordeeld op het aantal buitenlandse investeerders dat naar Suriname komt. Het uiteindelijke succes zal afhangen van de mate waarin investeringen bijdragen aan hogere productiviteit, innovatie, sterke Surinaamse ondernemingen en duurzame welvaart voor de bevolking. De offshore olie- en gasontwikkeling biedt daarvoor volgens de auteur een unieke kans, mits de juiste beleidskeuze nu worden gemaakt. De beleidsanalyse verschijnt daags voor een interactieve ondernemersavond de Kamer van Koophandel en Fabrieken, KKF, vanavond houdt over de concept investeringswet en de wet CITA. Ondernemers, investeerders, brancheorganisaties en andere belanghebbenden krijgen daarbij de gelegenheid om de voorgestelde wetgeving te bespreken en aandachtspunten aan te dragen. Op de agenda staan onder meer een toelichting op de nieuwe investeringswet, de rol en taken van CITA, de kansen voor ondernemers en investeerders, de voor- en nadelen van de wetsvoorstellen en een vraag-en-antwoord sessie. De KKF wil met de bijeenkomst bijdragen aan een breed gedragen en

staatsraad zegt dat Suriname zich beter moet bewapenen tegen geopolitieke spanningen. De staatsraad waarschuwt dat internationale geopolitieke ontwikkelingen steeds grotere gevolgen hebben voor de Surinaamse economie. In een strategisch advies aan de regering pleit het constitutionele adviesorgaan voor een nationale aanpak om het land weerbaarder te maken tegen internationale crisis, verstoringen van handelsketens en schommelingen op de wereldmarkt. Het advies aan de president maakt deel uit van de tweede rapportage van de staatsraad en is opgesteld op verzoek van de leden van het adviesorgaan. Voor de analyse werd informatie ingewonnen bij verschillende ministeries, overheidsinstanties en andere deskundige organisaties. Volgens de staatsraad kunnen internationale ontwikkelingen zoals gewapende conflicten, geopolitieke spanningen tussen grootmachten, verstoringen van de wereldhandel en de energietransitie steeds meer invloed uitoefenen op de Surinaamse economie. Dat vraagt volgens de staatsraad om een samenhangende lange termijn strategie. Om de economie weerbaarder te maken, adviseert de staatsraad de regering prioriteit te geven aan een aantal strategische sectoren. Daarbij worden productie, voedselzekerheid, gezondheidszorg, onderwijs, nationale veiligheid, energiezekerheid en valuta- en prijsstabiliteit genoemd als essentiële pijlers voor duurzame ontwikkeling. De raad wijst erop dat Suriname zich niet uitsluitend moet richten op het benutten van toekomstige olie- en gasinkomsten, maar tegelijkertijd moet investeren in een bredere economische basis. Alleen zo kan het land beter omgaan met internationale schokken en economische onzekerheid. In totaal formuleerde de staatsraad ongeveer 30 aanbevelingen. De centrale boodschap is dat Suriname zich tijdig moet voorbereiden op een wereld waaraan geopolitieke ontwikkelingen steeds vaker directe gevolgen hebben voor nationale economieën. Met het advies wil de staatsraad bijdragen aan een ontwikkelingsbeleid dat minder afhankelijk is van externe factoren en beter bestand is tegen

Er is een vrouw levensloos aangetroffen aan de Poetjerweg. De politie onderzoekt inmiddels naar mogelijk misdrijf. Aan de Poetjerweg ter hoogte van een appartementencomplex in het resort Houttuin is zondag om 5:30 'smiddags een vrouw levenloos aangetroffen. De politie van bureau Houttuin werd gealarmeerd na een melding van een vermoedelijk geweldsincident. Intussen is de partner van het slachtoffer AT verhoord. Bij aankomst troffen de wetsdienaren de vrouw aan zonder tekenen van leven. Volgens de eerste waarnemingen had het slachtoffer duidelijke blauwe striemen rond de hals en nek. De omstandigheden waaronder de vrouw is aangetroffen geven aanleiding tot het vermoeden dat sprake kan zijn van een gewelddadig misdrijf. De omgeving werd direct afgezet voor technisch onderzoek en sporenonderzoek. De politie is inmiddels onderzoek gestart om de exacte toedracht van het overlijden vast te stellen, evenals de identiteit van het slachtoffer en eventuele

Stampie zegt over mishandeling, snijpen. Wie nooit heeft gezondigd, gooi de eerste steen. APO-parlementariër Edgar Stampie vandaag heeft vorige week in de Nationale Assemblée aandacht gevraagd voor de veiligheid van arrestanten in de cellenhuizen in Suriname. Dit nadat de afgelopen 24 uur beelden op sociale media zijn verschenen van de aangehouden 36-jarige Sergino B., beter bekend als Snijpa, die zwaar wordt mishandeld in de gevangenis. De verdachte werd al enkele dagen door de politie gezocht in een zedenzaak rond een minderjarig meisje. Volgens Sampi heeft Snijpa astma en kan hij door de mishandeling komen te overlijden. De andere arrestanten hebben naar zijn zeggen het recht niet om hem te mishandelen. Het DNA-lid Sampi zegt dat internationale mensenrechtenorganisaties meekijken. Hij vroeg daarom de Mensenrechtencommissie van het parlement om het geval te onderzoeken en in het verlengde daarvan te voorkomen dat arrestante mishandeling zich blijft herhalen in de strafinrichting van het land. De parlementariër heeft in een statement op sociale media benadrukt dat seksueel minderjarige strafbaar is. Hij meent dat niemand mishandeling verdient. Een mens is een mens en God heeft het laatste woord, zegt Sampi. Sampi keurt in zijn bericht ook af wat Snijpa heeft gedaan, maar hij keurt ook de mishandeling door arrestanten af. Wie nooit heeft gezondigd, gooi de eerste steen. Aldus de politicus. De 36-jarige B. heeft zich maandagmiddag samen met twee advocaten aangemeld bij de politie van de afdeling Jeugdzaken. Na zijn aanmelding werd hij verhoord en voorgelegd. In overleg met het Openbaar Ministerie werd besloten B. hangende het verdere onderzoek in verzekering te stellen. De zaak kwam aan het licht nadat de moeder van een 14-jarig meisje aangifte bij de politie deed en aangaf dat Snijpa haar dochter meegenomen had naar Frans Guyana. Het meisje meldde zich afgelopen vrijdag bij de politie en deed haar verhaal. De tiener zou inmiddels enkele maanden zwanger zijn. Volgens de verklaringen die deel uitmaken van het onderzoek zou zij al vanaf haar 13e jaar contact hebben gehad met de verdachte, met medeweten van de moeder. Uit het politieonderzoek is verder naar voren gekomen dat Snijpa enige tijd een relatie zou hebben onderhouden met de 21-jarige oudere zus van het meisje. Beiden woonden in hetzelfde huis. In het kader van het onderzoek werd eerder ook de 39-jarige moeder van de zussen aangehouden. Zij is in verzekering gesteld. De 21-jarige dochter werd eveneens verhoord, maar daarna heen gezonden. Volgens de bronnen werden moeder en dochter aanvankelijk aangehouden omdat hun verklaringen op belangrijke punten van elkaar verschilden en zij elkaar over en weer beschuldigden. De Surinaamse politie onderzoekt momenteel de precieze gang van zaken en de rol van alle betrokkenen. Tot zover, nee, maar niemand verdient mishandeling. Even kijken hoor, het gaat door. Sampi Edgar Odunkang Sangele, die spreekt dus. Seks met een minderjarige is strafbaar, maar niemand verdient mishandeling. Een mens is een mens en God heeft het laatste woord. Als je in de fout bent gegaan, is het de politie die haar werk moet doen. Jou op te horen, aanhouden tot je een vonnis hebt en je straf uitzitten. Ik keur af wat Snijpa heeft gedaan, maar ik keur die mishandeling door die arrestanten, gedetineerden niet goed. De nationale en internationale mensenrechtenorganisaties gaan dit zwaar oordelen en zo komt Suriname hierdoor op de blacklist. Wie nooit heeft gezondigd, gooi de eerste steen. Aldus Sampi van de ABO in een verklaring. Dit is een bericht uit watertand.net. Laat me één ding vertellen. Het is natuurlijk niet goed te praten, helemaal niet goed te praten met gedetineerden. Het recht in eigen handen neemt. Meest bekend dat zowel in Suriname als hier in Nederland gebeurt het ook. Diego Bakafoto en de man, de medegedetineerde Sabi, dat je pleegt seksuele misdrijf naar een pitching, die mishandel je. Dat mek je. Daarom wil de rechter niet, de instellingen niet, willen niet dat gedetineerden die al zitten te weten krijgen dat er een gedetineerde binnenkomt die een kind seksueel heeft mishandeld. Want het moment dat de gedetineerde dat weet, dan kunnen ze de grootste moordenaars en de grootste boeven, dan ga je kapot schoppen. Daarom nogmaals, voorkomt het gezag, het gevangenisgezag, dat mede gedetineerden de seksuele achtergrond
Want, nogmaals, zowel hier in Nederland gebeurt het ook hoor. Het is mij bekend dat het hier in Nederland ook gebeurt. En de man schrijft aan jou. Loco Romeo. Una bigitiri man. Maar man dat hij mishandelt en misbruikt van Pichin. En dat gaan wij niet tolereren. Ze gaan je mishandelen. De nacu, bijna de nacuutiri. Wat niet goed te, nogmaals niet goed te praten is. Maar het gebeurt. Ze kunnen nog de grootste moordenaars, de grootste rovers, de grootste schurken zijn. Maar ze tolereren niet dat een volwassen man een kind misbruikt. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Lel Mohamed onthoudt zich van commentaar op aantijging rond dubbel salaris. Het bericht luidt als volgt. Minister Lalini Gopal van Jeugdontwikkeling en Sport heeft op maandag 22 juni 2026 per brief aan de voorzitter van de Nationale Assemblée, Ashwin Adin, gevraagd om VAP-parlementariër Hakim Lal Mohamed te laten bewijzen dat hij sinds zijn beëdiging als DNA-lid geen salaris meer ontvangt als onderdirecteur van het Nationaal Jeugdinstituut NJI in Suriname. In het schrijven vraagt de minister Adin om Lal Mohamed te instrueren de benodigde bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat hij, Lal Mohamed, vanaf zijn beëdiging als parlementslid op 29 juni 2025 geen salaris meer heeft ontvangen in zijn voormalige functie als onderdirecteur van het instituut. Lal Mohamed, donderdagavond 25 juni hiermee geconfronteerd, zegt tegenover de waterkant.net dat hij de brief nog niet heeft ontvangen. Hij geeft verder aan geen commentaar op de kwestie te hebben. Komen er wel op terug, al dus zijn korte reactie. Tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement heeft Lal Mohamed minister Gopal eerder voor dat de samenleving volgens hem een zeer negatieve beeld heeft van haar functioneren. De samenleving heeft het gevoel dat u aan het knoeien bent. Dat is wat ik heb begrepen uit die samenleving en ik moet vragen of het zo is. Maar ik geloof dat niet. Dus misschien kan zij dat ook bevestigen, zei Lal Mohamed in het parlement. Gopal stoorde zich echter niet aan deze opmerking en stelde dat het jeugdbeleid in Suriname in vergelijking met de afgelopen 5 jaar weer in zicht is. Bedrijven zijn nu enthousiast om te ondersteunen, waardoor binnenkort naast het programma Got Talent ook Youth Voice wordt geherintroduceerd. In haar betoog wees de bewindsvrouw op de staat van diverse sportfaciliteiten, waaronder ook de verschillende kunstgrasvelden, die volgens haar 5 jaar lang zijn verwaarloosd. Ook weet zij niet waar alle gelden die door de beheerders zijn geïnd naartoe zijn gegaan. Wat was het jeugdbeleid in de afgelopen 5 jaar? Een maand voor de verkiezing jongeren 800 SED geven? Dat was jeugdbeleid, een toevallige carousel op het plein, want daar moesten kinderen gaan spelen en een fiets. Terwijl de bedrijven veel meer willen investeren in jeugdbeleid. Kijk u maar, ik heb maar 1 keer gezegd God Talent en ik heb alle ondersteuning gehad van de bedrijven. Die wil, moet er zijn om het te doen. Youth Voice komt ook, aldus de minister. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

van de brug. De sluiting van vandaag. Moet ik dit afsluiten? Ja. Daar komt hij. Houdt u vast. Man tast uit woede op bureau van ministerie van Financiën na dispuut over achterstallige loon. Is al vreselijk. Even kijken wat het bericht zegt. In het Caribisch land Antigua en Barbuda heeft de man onlangs voor opschudding gezorgd door tijdens een dispuut over de uitbetaling van zijn achterstallige loon op een bureau te plassen in het ministerie van Financiën, Treasury Department. Daarbij dreigde hij ook terug te keren met een wapen. Volgens directeur-generaal communicatie Maurice Merchant ontstond het conflict nadat de man zich meldde bij de afdeling die belast is met de afhandeling van de achterstallige loonbetalingen. Toen medewerkers hem meedeelden dat zijn naam niet voorkwam op de lijst van personen die voor een nabetaling in aanmerking kwamen, liep het dispuut volledig uit de hand. De man reageerde woedend, liep naar een bureau in de afdeling en plaste daarop. Vervolgens verliet hij het gebouw, maar niet voordat hij had gedreigd terug te keren met een wapen. Na het incident werden de autoriteiten ingeschakeld en is de beveiliging bij het ministerie aangescherpt. De politie onderzoekt de zaak en bekijkt welke strafrechtelijke stappen tegen de verdachte zullen worden genomen. Het incident vond plaats tegen de achtergrond van de aanhoudende afhandeling van achterstallige loonbetalingen van huidige en voormalige ambtenaren in Antigua en Barbuda. Terwijl de regering een groot deel van de betalingen inmiddels heeft uitgevoerd, wachten sommige werknemers nog altijd op hun geld. Tot zover een bericht uit Waterkant.net. Zou ik zijn? Amangona kantoor voor Binnenlandse Zaken, we zoeken money. En het is een money. Daar ik op PC, ik op kleine. Daar kwam op zijn bureau. Wel, man, dat is de soort meteen. In Suriname neem ik aan dat zo'n man direct zou worden opgepakt. Maar ja, ik weet niet hoe het in andere landen is. Het is, ja, het is, het kan gebeuren, het kan gebeuren. Laten we hopen dat het niet gebeurt in Suriname, want dan heb je de pop aan het dansen. We gaan over, we kijken als we wat anders kunnen vinden.

eigenlijk wat anders als eindbericht doen. U weet het, vanavond Nederland tegen Marokko speelt. Miljoenen publiek verwacht voor Oranje, mede door Marokkaanse turbo opkijkcijfers. Het wordt een historische nacht voor voetbalminnend Nederland. In de nacht van vandaag, op morgen, maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts, trapt Oranje af in de 16e finale van het WK tegen Marokko. Een onmogelijk tijdstip. Toch lijkt deze pot af te steven op hoge kijkcijfers, mede dankzij het enthousiasme van Marokkaanse Nederlanders. We vroegen ook kunstmatige intelligentie, AI, en een bekende mediastrateeg om de rekenmachine erbij te pakken en het verwachte kijkcijfer te extrapoleren. De voorspelling is spectaculair. Maar eerst even een gezonde dosis wantrouwen vooraf. Want kun je een computer wel vertrouwen met dit soort emotionele voetbalvoorspellingen? Vorige week voorafgaand een nachtelijk poolwedstrijd tegen Tunesië liet onze AI-rekenmeester al zijn computerbrein kraken. De voorspelling toen was dat minstens 1,6 miljoen diehards zouden kijken. En wat bleek? Ruim 1,6 miljoen mensen zaten uiteindelijk met slaperige ogen voor de buis. Een schot in de roos. Dus we durven deze nieuwe berekening te presenteren. Uit een poll op ad.nl, ingevuld door ruim 15.000 trouwe lezers, blijkt dat de voetbalgekte alle vermoeidheid verslaat. Ruim de helft, 52% van de respondenten, heeft aan speciaal wakker te blijven of de wekker te zetten om 3 uur 's nachts. Een gebroken nacht, dat nemen we blijkbaar op de koop toe. Als we het percentage loslaten op de piekpubliek of het piekpubliek van dit toernooi, de 4,7 miljoen kijkers die op zaterdagavond om 7 uur naar Nederland-Zweden keken, komt de AI via een formule uit op ruim 2,4 miljoen kijkers. Pakken we het conservatieve scenario met alleen diehard Oranje fans, dan is het getal net boven de 2 miljoen. Goed, ergens tussen de 2 en 2,4 miljoen kijkers dus. De AI waarschuwt echter, met alleen deze kale statistiek kijken we niet ver genoeg. Er is namelijk een enorme factor die deze poll nog niet volledig meeweegt. Die factor is de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. Volgens de meest recente cijfers van het CBS wonen er ruim 400.000 mensen met een Marokkaanse achtergrond in Nederland. Voetbal zit ook in het DNA van deze gemeenschap. Dit soort historische wedstrijden wordt zelden alleen bekeken. Families komen midden in de nacht bij elkaar, vriendengroepen zoeken elkaar op. Een aanzienlijk deel van de Marokkaanse Nederlanders staat niet klaar voor de eerdere poolwedstrijden van Oranje tegen bijvoorbeeld Zweden of Tunesië. Als we deze unieke demografische factor en de enorme lading van deze wedstrijd meerekenen, verwacht de AI een flinke bonus bovenop de eerdere berekening. De computer schat dat er zo'n 200.000 tot 300.000 andere kijkers bijkomen die normaal niet naar Oranje keken. Dan komen we dus met een beetje geluk boven de 2,5 miljoen kijkers uit. De bekende mediastrateeg Evert Bronckhorst zit zelfs nog iets boven dit bizarre kijkcijfer voor een nachtuitzending. Bronckhorst zegt hierover, ik zit iets hoger, tussen de 2,6 en 2,7 miljoen. Ja, het is nog later dan Tunesië en Nederland. En nee, het wordt waarschijnlijk geen plaknacht. Maar het gaat wel ergens om, benadrukt de mediakenner. Tunesië tegen Nederland was minder belangrijk, want we waren al door. Dat is een do-or-die-wedstrijd. Daarnaast voelt het ook aan als een sportief zeer zware wedstrijd. Immers twee landen uit de top 10 van de FIFA-ranking treffen elkaar nu al. Het kijkcijfer tegen Zweden 4,7 miljoen of de openingswedstrijd tegen Japan 4,2 miljoen dat door het bizarre tijdstip niet worden gebroken. Maar de harde kern van 1,6 miljoen tegen Tunesië wordt compleet weggeblazen. Nederland en Marokko gaan samen zorgen voor een slapeloze nacht die de boeken ingaat. Overigens verwachten ongeveer 7 op de 10 AD-lezers dat Nederland dit beladen nachtelijk duel uiteindelijk gaat winnen van Marokko. Tot zover een bericht over de voetbalwedstrijd van vanavond, maandag 29 juni, op dinsdag 30 juni, dag 3 uur 's nachts, de voetbalwedstrijd, de kraker tussen Marokko en Nederland. Wij zijn benieuwd. Tot zover mijn nieuwsuitzending voor vandaag, maandag 29 juni. Ik heb prachtig technische assistentie van Rajin. Hartelijk dank. Ik zou zeggen, de zon schijnt mooi. Rijgo naar Scheveningen.
Ik kon drie niet op mijn ding. Mijn papa, daarna. Geniet ze. We met die woensdag.